Micha. Ik arbeid in Bijenvoort als kinderjugendbeauftragter. Ik heb voor 3 jaar die kletterwand, die over 20 jaar in Bijenvoort is, weer beleefd.